Cliff Richard door Lucky Lips. Wat is de klok op dit show toe? 36. Mesca Foto Lives. Wat is zo? Boom, boom. Imit Yasta.